0: Pang!
1: Ja, gedaan.
0: Den bos in Trinidad.
1: Ja, gedaan aan het tabeen. Ja, gedaan. Maar in fashion, dan zie ik het niet aan het tabeen. Gaat dat ook toe. Mensen, mensen.